0: De lekkere uitzendingen van morgen op deze zondagmorgen.
1: Ja.
0: Zo was jij gisteravond ook op de World Pride in Amsterdam. Ja, we stonden in één keer op de bühne. Madonna, dat was al aangekondigd. En ineens stond Kylie Minogue ook naast haar op het podium. Geweldig optreden. Ik heb het gezien op het internet. Ja, dus ik was er niet. Maar het was heel hard hoor. En het weer is weer lekker. Goedemiddag. Fijn dat je erbij bent hier bij 24 Disco International. En de stadcentrale vanmiddag weer met de Lunchtime Show.
2: The Lunchtime Show met Terry Jam.

0: If you wanna do any way you wanna, I just do any way you wanna. Come on, come on, I just do any way you wanna.
1: Terry Jam.
2: Het draait ze helemaal. 24 Disco.

Half 2. En je luistert nog steeds naar 24 Disco International. En de Stadcentrale met de Lunchtime Show. Tot de klok van 14 uur. Straks vanaf 14 uur tijd voor Ron Lokkerbol. Hij draait alweer de best hits en de best classics in town. Op deze zondagmiddag. En hij springt in voor Danny en Ines. Die zijn op vakantie. Komen vanaf volgende week weer dus. Het gaat weer gezellig worden op deze zondag.

24disco.nl. Zo dadelijk gaat het verder met Ron Lokker, onze Nederlandse vrouw natuurlijk, zeggen we dat in Duitsland ook. The Best Classics in Town op de zondagmiddag. Ik wens je veel plezier en geniet het weer nog. En wij horen elkaar weer volgende week vrijdag. Tot dan, doei.